0: Bounce. 3-2 Bounce. 3-3 for the one. Bounce. 3-2 Bounce. 3-3 for the one. Bounce. 3-2 Bounce. 3-3 for the one. Bounce. 3-2 Bounce.
1: Kijk mij weer op een ginder, het begon stoe angst.
2: Zo. So.